It's cute, right? So Christopher van der Meer is een Nederlandse zanger, acteur, theatermaker, geboren in Lima, Peru. Hij is altijd Peruvian month, so we gotta go. Opgegroeid in Limburg, putte, heeft hij zijn creatieve werk ingezet in zijn persoonlijke single Veil. Veil, like means watching. Vaak uit achtergrond als geadopteerde. Hij heeft zich gevestigd in Amsterdam, speelde onder meer in de series Het Geheime Dagboek en van Hendrik Groen. Hij is geboren in 18 januari 1991 en geadopteerd door Nederlandse ouders. Groeide op in Limburg, wat ik al zei. En hij heeft een artistieke opleiding gedaan, onder andere in theaterschool, De Trap, en acteeropleiding De Jaargang van Gemma. Met zijn composities en theaterconcerten, waaronder de voorstelling Gedroomde Land, creëert hij kwetsbare muzikale vertellingen rond het thema als adoptie, identiteit en verbinding. Beel is een zeer persoonlijke nummer dat Christopher schreef nadat hij voor zijn eerste keer zijn biologische zus had ontmoet. Het liedje combineert zijn muzikale roots en zijn levensverhaal. En ik zag gelijk, we're gonna go back to English. It's like the switch. The switch is real. His Instagram page, he is learning a lot of Spanish. Obviously, he didn't learn that from his adopted parents. I think he also met his mom. I saw some stuff. I was lurking. But I loved the story and I thought it was really nice that he is re-finding himself and his roots. And you can really feel it in the music. It's so beautiful. So yeah, now we're gonna go to something else. It's called Neutro Shorty. Yeah, let's have a listen.